maar 1000 vat. Hoele vieste läppchen, andere kei op de knäppchen. Het is misschien om nuts!